0: interpretatie versie, of niet?
1: Nee.
0: Je toch niet interpretatie versie?
1: Nee. Nee, nee. Nee, nee, nee.
0: E sono là. C'è una dev version. Infofig.h.in.
1: Bello.
0: Un dev version. Un server?